was getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal

Ja, prachtige lied gespeel weer Willy Botha, What a Friend We Have in Jesus. Wynand Kaltwasser met My Verlosser.

Ja, is nou so 8:39 en goeiemôre ook aan my ou vriend Christo daar van Barberton en Attie en sy vroukie daar van die Bilpark. Ja, die mense luister lekker saam.

0: luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: Hello? Hello? What's up? Hello, hello, hello, hello, is in the mail. Is jij die hele goddelijke nachtjes in de hallo, hallo, hallo, dan moet ik zeker die hele nacht zeggen, houd het, houd het, houd het.
1: Meneer, luister meneer, verstaan, kan ik je helpen?
0: Ja, jij kan me helpen, jij kan me helpen. Steek me mee, jij hebt moest een borrels doen, hè.
1: Ja meneer, ik heb een drankwinkel.
0: Drankwinkel, yes, dat is een mooi woord.
1: Nou meneer, kan ik u helpen? Ik heb een drankwinkel.
0: Nee, ik wil net graag weer hoe laat mag je op?
1: Meneer Osman, 9
0: uur. 9 uur? Dan ben je er in hoog gaan slaan. Wees er niet, hele goddelijke nachtje zitten gezels met die telefoon. Dan gaan we alleen nog uw drankwinkel morgenochtend 9 uur oppakken. En nog een dag. Meneer Vrie, ik ga er niet in neerzetten. Het gaat verschrikkelijk stupid lijken als jij aan praat en niemand praat meer terug. Volgende ochtend 6:30 lijkt zijn telefoon weer.
1: Hallo, Furry praat.
0: Oh, Furry is a jolly good friend.
1: Hoor je meneer, heb jij mij al vroeger gebeld?
0: Jezus, Furry, ik zit een hele dag om jou uit te komen. En dan kom ik met die verkeerde nummers uit en raak die mensen die boosten van mij.
1: Meneer, jij wil zeker weer te laat maken, mijn drank verkoop.
0: Zeg je. Dat is precies wat ik wil.
1: Meneer Osmaak, 9 uur open, dan kan je inkomen hoor.
0: Nee, meneer Vrede, dat is jij ziet hem. Hij wil niet inkomen, hij wil uitgaan.
2: Van Groot Radio. Internet Radio, met stijl.

daar is hy natuurlijk, nou ja, kry jou halfpad, nou kom, en as jy nou tussen Kaapstad en Springbok rijd, dan is ons ook halfpad, amper ja. Vrienden, ek wil graag julle nooi, is jy een lid van die Lions Club? Hoekom nie? Julle weet natuurlijk die Lions Club, die lever in diens. Ja, nee, dit is een levensgevende instantie. Daar is nie geld te trokken. Daar is nie geld te trokken by die Lions Club nie. Behalwe die geld by julle insamel met projekte en dan weer uitgee aan behoeftige instanties. Ja, dit is soos het werk by die Lions Club. So ek wonder, as jy nie een lion is nie, oorweeg het om een lion te word? Indien jy in die Weskus is, kan jy my skakel by 079-505-8450. Dan stel ek jou voor aan die lions. Jy weet, dan leer jy bykie van hulle. Of andersins, klop aan daar in jou thuisdorp. Daar is een Lions Club na by jou. Vind my bykie uit, vraag my bykie rond. Jy gaan ewers iemand raakloop wat wel een lion is. Nou toe. Julle moet om oorweeg dit rarig. Nou kom, laat ons een bykie muziek maak verder en vertel ek julle nog op paar dingetjies.

Daar is hy, daar is hy, daar is hy, daar is hy. Vriend, nou, ek gaan hem vanochtend bykie vroeger afsluit hier by In en Om. Ons het een bykie verstellings om te doen hier aan die studio, aan die apparate en die toerusting. So, dit gaan nie julle, ons gaan nie die aanblij tot met 12 uur nie. So, met die gevolg is, ek gaan nou uitspeel en vir julle sê, julle met een fantastische lekker dag hee. Hier, werkelijk, en ek sien self uit na een baie interessante dag vir dag. En, ek het baie om te doen, is het gauw een bykie verstelwerk om te doen en aanpassings om te maak, maar morgenochtend gaan het gaan In en Om vir julle heel anders klink en dit gaan lekker wees. En ja, baie dankie vir die inskakel vanochtend. Mense, as daar iets gebeur in jou area, stuur vir ons een WhatsAppie of stuur het vir my by 079-505-8450. En ons deel het met die rest van die wereld. As daar enige activiteit in jou area gebeur, wat julle graag wil hee, mense moet een draaikom maak by, kom, vertel ons daarvan. En onthou, as julle, denk julle is die geskikte persoon, of julle het een passie vir liefdadigheid, sluit aan by jou plaaslike Lions Club. Ons het julle nodig. Almal is een lion in sy hart. Kom, word deel van die Lions Club, jou gemeenskap het jou nodig. Ja, net jou betrokkenheid maak een groot verskil, want ons dien. Ek sê vir julle tot ziens, mooi bly en geniet 'n heerlike oggend, ek speel uit.

deur die waar. Ek is Jannie de Tooi en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouwens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

Amanhã, se calhar, algo, um meio-dia, verliefde voel. As een mens het mooi musiek luister en rooi wijn drink nie, dit bring die warm gevoel binne in 'n mens.

0: gaan en die weer aan. Kyk, laatst ek met jou gepraat het, laatst week en dinsdag, toe was ons midde in een eisigheid. En ewe skielik lyk dinge baie anders, maar ons gaan net hierna gaan ons daar oor gesels. Kom aan, ons geef vir my bille kans. En moet daar toch maar net nie bel nie, hoor.
1: Maybe.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

0: Owen Susak, Rankovic in the field.
1: Owen Susak, it the Woestijnen on skill.
0: Donnerdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. De zure werk met Owen Susak. De zure werk met Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nieuwe wiele, man. Kom loer gaga, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Wanda aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan samen met die grote van gister hier. Maak je die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.